0: Tim van Egmond.
1: En daar is hij weer. Wij verplaatsen ons vandaag naar 30 juni 1974. 6 stipnoteringen en 9 nieuwe binnenkomers. Toen ik deze top 50 aan het bekijken was, kwam ik veel artiesten tegen waarvan ik dacht van, daar horen we totaal niets meer van. Op het internet gezocht en her en der navraag gedaan, maar totaal niets te vinden. Je kan dus rustig stellen dat Sil van Tak met zijn platenmaatschappij veel platen in de hitparade heeft bezorgd. Of de platen zijn door diverse platenmaatschappijen toen in de tijd ingekocht. Dus veel liedjes ontbreken, maar de liedjes die er zijn, zijn wel erg leuk om nog eens even weer terug te horen. Nummer 50 is zo bijvoorbeeld zo'n nieuwe, zo'n plaat waar totaal niets meer van vernomen is. De Scarlet Earth en On The Run kwam 50 binnen dus eigenlijk. En de Bay City Rollers en Chang-a-Lang op 49 kwam ook nieuw binnen. En dat kennen we uiteraard nog wel.
0: Nieuw.

0: 1974.
1: Uurwerken Gabriel, de toffe polshorloge die jong is, elegant en toch betaalbaar. Uurwerken Gabriel, reeds vanaf 850 frank, verkrijgbaar bij de gevestigde uurwerkmaker juwelier. Gabriel, een uurwerk dat met zijn tijd meegaat. Uurwerken Gabriel.
2: Nieuw.

0: Wat een geluid, wat een geluid, wat een geluid. Hè. Daar is die dan weer. De top 50 hoor ik u denken. Ja, zeker wel. Cizerom met Simba. Nieuw op nummer 47. Paluca met Hupplepup, Hupplepup, Hup. Kwam op 48 tegen. Die hebben we niet gehoord.
1: Nieuw.
0: Op 46. Freddy Breck. En die zonne gaat off.

0: Wilma Meubelen. Nu eens meubelen voor iedereen. Wilma Meubelen, Zoersel. Prijzenswaardig. Wilma Meubelen, Zoersel. In de provincie Antwerpen.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
3: Via internet.

0: Trikot, tra! Tony Huis, Los Santos. Ik ga toch even een overzicht geven, want we hebben een heleboel platen, zoals ik al zei, die gewoon niet aanwezig zijn. Het is wel jammer, dus het wordt wel even tijd voor een overzicht. Scotchy and Earth en On The Run op 50, 49. De Bay City Rollers met Shengeleng nieuw binnengekomen. Paul Ulucca, Je Ne Hup Lup Lup Evan op nummer 48. Cizerom met Semoa op 47. Freddy Breck, Die Zonne Geht Auf, nieuw op 46. Tony Ay Los Santos met Trikot Tra op nummer 45. Dan draaien we het blaadje even om, dan komen we nummer 44 tegen. Angelo Pour de Tam of zoiets. Nou ja, helaas, niet aanwezig. Ook voor Mandy Wilson. Wilson geldt dat met de Guitar Man op nummer 43. 42, Rock'n'Roll Ducks van Ronald O'Donnell op 42 dus. Danny Fabrie komen we tegen. Ik heb mij in jou vergist. Oh, nieuw binnengekomen dus daar. En dan nu wel een opname die in de hitparade staat. De nummer 40.
1: Mi amigos lieveling.
0: Somerset. And we'll remember Jim.

0: Kettenweverij De Vos te Deerlijk verkoopt nu ook rechtstreeks aan de verbruikers. Kom naar de tapijtenweverij De Vos, afrit E3 te Deerlijk. Zondags gesloten.
1: Nieuw.

Bolland en Bolland, Mexico, I Can't Say Goodbye. Nieuw op 39, op 38 vinden we After All, If You Need Me. En op 37 in de zevende week van 34 afkomstig, Lee Reed. Shake, slack, boom, boom.

0: In de C-kloster van vader Abraham in de tweede week. Op nummer 32. Het verhaal wat hij nu vertelt is eigenlijk helemaal niet meer van toepassing van deze tijd hoor, als je dat zo hoort.
1: Nieuw.
0: Nummer 31. Terry Jacks. And if you go away.

0: De juiste band voor uw wagen vindt u bij Gerings. Gerings, de vakman in autobanden. Gerings autobanden te Lier, Mechelen en Aarschot. Gerings autobanden. Autobanden van de vakman. Een veilig idee.
1: De maffe maandag. Daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden dag.

0: Resonance en Oh Casey Cow. We gaan even een overzicht geven vanaf nummer 40. Daar vonden we een voormalig lieveling van Mi Amigo Somerset, Well We Remember Jim, in de tweede week stationair dus gebleven. Nummer 39, Bolland en Bolland, Mexico, I Can't Say Goodbye, nieuw binnen. After All, If You Need Me in dit geval, op 38. Lee Reed, Sick Slack, Boom Boom, op 37 in de zevende week van 34 afkomstig. Nieuw binnengekomen op 36, de Dinkies, If I Had a Chance. En Good Old Time, Rock'n'Roll, Bill Haley en de Comets, Rock Around the Clock. In de derde week van 31 naar 35. Ray Stevens en The Streak, in de vierde week van 27 naar 34. David Essex met America, in de tweede week van 33 naar 33. Inderdaad, u weet het al, stationair. En in de C-klasse kwamen we Vader Abraham tegen op nummer 32. Terry Jacks, If You Go Away, op 31 nieuw binnengekomen. En net hoorden we Resonance met OK Chicago in de zesde week van 20 naar 30. Paul Severs met Lief in de achtste week van 15 naar nummer 29. En dan op 28 vinden wij nieuwe Ricky Gordon en Such a Night.
1: Nieuw.

u met een 100 formidabele reizen naar Spanje. Vlieg met Suzy naar de Costa Blanca. Zomaar gratis voor niks 100 maal naar Spanje. Ga onmiddellijk uw deelnemingsformulier vragen. Bij uw winkelier natuurlijk. Met Suzy gratis naar Spanje. Samen met uw reisagent Jet Air. Jet Air, uw reisagent. De specialist voor reizen naar Spanje.

Golden Earring, de opvolger van Radar Love, toen in de tijd. De Instant Poetry in de vijfde week van 16 naar 26. Zometeen hebben we natuurlijk tijd over in die top 50. En wat gaan we dan in die restminuten van die top 50 behandelen? Platen die net de hitparade niet gehaald hebben. Dan ga ik u zo meteen uitleggen. Maar eerst nummer 25. In de twaalfde week van 12 afkomstig. Terry Jacks en Seasons in the Sun. Goodbye.